0: Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Will you count me in?

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Thank you.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Belschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Een hele goede morgen. Welkom bij Geo met van Leeuwen tot aan 7 uur. Lekker wakker worden met de muziek op Radio Texel natuurlijk 106.1. En natuurlijk ook via het internet te beluisteren via de diverse streams die er zijn. Straks de Boomfunk MC's met Freestyler, maar eerst snel door met John Summit, Default en Julia Church en The Shades of Blue.

With Me. De Boom Funk MC's hoor je met Freestyler. Hier op Radio Texel straks de Jacksons met Walk Right Now. Katrina and the Waves heb ik voor je met Love, Shine a Light. Maar eerst even live meezingen met Heart. The Dreamboat Annie.

Muziek van de Jacksons, onder aanvoering van Michael Jackson natuurlijk. Walk Right Now uit 1981. Radio Texel luister je naar van even tot 7 uur. Geeuwen met z'n allen. Lekker wakker, een kop koffie erbij. En lekker internetradiootje aan. Of misschien dat je naar de zender luistert, 106.1. Dat mag natuurlijk ook. Ofwel op de boot. Misschien hebben ze de omroepinstallatie wel op Radio Texel staan. Dat zou leuk zijn. Dit is Stevie Ray Vaughan en Pride and Joy.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: ben ik zoet.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Kortom, een typische waddendag met wolken, een enkele bui, flink wat wind en 15 graden.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: schreeuwen met Van Leeuwen.
1: Blijft altijd lekker muziek uit de 80's. Deze ook van Alison Moyette. Moyet, mag je ook zeggen, Is This Love 1982. Dat is al een kleren en trekken. Terug zeggen, mijn hemel. Geel met Van Leeuwen, we gaan een jaartje verder. Van 82 naar 83. Met

Radio Texel met John Legend. Hoor je met Love Me Now, de 106.1. En ja, vanaf vandaag kun je ons ook officieel een mailtje sturen. Oh ja joh, nou echt waar. reacties@radiotessel.nl. Dat is het e-mailadres van de hele ochtendclub. reacties@radiotessel.nl. Als je wilt reageren of als je bepaalde dingen eventjes wil vertellen, of je wilt misschien een lekkere platenlijst aanvragen, dat kan allemaal. Dus schrijf hem op. reacties@radiotessel.nl. Dit is Margaret Singana en straks Alex Warren en de Brothers Johnson zie ik ook nog staan. We Are Growing uit 89.

Uit de hitlijsten van nu, Fever Dream, Alex Warren hoorde je. En deze al lang niet meer in de hitlijsten, maar wel in de top duizenden en de top 2000en en 3000en. Deze van de Brothers Johnson en Stomp uit 1980. Tijd om afscheid te nemen. Bijna 7 uur, nog 2 platen te gaan. Ik heb CBA voor je straks met The Day After Tomorrow. En ook de JOS Days komt nog een keertje voorbij met de Nits. En dan is het 7 uur. Ik wens je een hele fijne dag. En morgen ben ik er weer. Dan is het denk ik de laatste keer. Want als het goed is komt Peter van der Struis dit weekend weer terug. En zit hij maandag weer hier op de stoel. Dus ik ga er morgen een potje van maken. Een feestje van maken. Hoop dat je dan ook weer luistert. Fijne dag en tot dan. Hoi.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Het beste.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Kortom, een typische waddendag met wolken, een enkele bui, flink wat wind en 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Kortom, een typische waddendag met wolken, een enkele bui, flink wat wind en 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
3: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
2: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
4: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat... bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Kortom, een typische waddendag met wolken, een enkele bui, flink wat wind en 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Elke keer.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Kortom, een typische waddendag met wolken, een enkele bui, flink wat wind en 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Het Wadden weerbericht.
3: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Kortom, een typische waddendag met wolken, een enkele bui, flink wat wind en 15 graden.
2: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop.
6: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
6: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Kortom, een typische waddendag met wolken, een enkele bui, flink wat wind en 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Dit is Radio Texel.
3: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.
1: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

non-stop. That tonight's gonna be a good night. That heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt een wisselvallige waddendag met een mix van wolken en lichte buien, afgewisseld met zon. De temperatuur blijft met een maxima rond 15 graden aan de frisse kant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 5. Kortom, een typische waddendag met wolken, een enkele bui, flink wat wind en 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreide. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en de begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
4: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
2: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Iedere donderdag en vrijdag. De bijna weekendshow. Op Radio Texel.

0: in de States. De Rolling Stones, hier op de Radio Texel natuurlijk. En ik heb nog meer gasten. In ieder geval, dat gaan we vanavond allemaal doen. Vandaag allemaal doen. We hebben natuurlijk allemaal leuke dingen te doen. Sowieso natuurlijk... wacht even, ik moet even een klein beetje erbij. Deze moest ik mee. Deze moest ik mee. We gaan hem even doen. U mag meedoen. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond, mensen. Fijn dat je weer luistert naar de Bijna Weekend Show. Bijna weekend. Nog een, morgen nog een dagje werken en dan is het weer weekend. Maar hoe was het, hoe was jullie week eigenlijk?
1: Deze week?
0: Ja, of was het vorige weekend?
1: Nou, deze week was niet zo spannend, maar afgelopen weekend wel. Want het was natuurlijk Waves Texel, rondje Texel, hè? Ja, het was gezellig. En ook gezellig in de feesttent.
0: Heb jij nog katamarans gezien of heb je alleen maar bier gezien?
1: Ik heb katamarans op het strand zien liggen. En voor de rest inderdaad meer bier gezien. En een heel leuke artiest, hè? Ja, waaronder Justin The Wild met zijn grootste hit van dit moment. De zomerhit, Cheerio. Ja, die was erbij. Yves Berendsen heb ik daar gezien.
0: Heb jij die nog gezien?
1: Ja, die heb ik ook nog gezien. Dat was op de vrijdagavond.
0: Oh ja, ik heb vrijdagavond was ik niet.
1: Nee, ja, ik wel. Ja,
0: weet nee, vrijdagavond was ik wel, maar Yves Berendsen was er niet bij. Dat was Robert van Hemert.
2: Dat was donderdagavond.
1: Oh, dat was het, ja. Ja, sorry. Ja,
0: vrijdagavond was hem Robert van Hemert.
1: Ja.
0: En ja, natuurlijk, we hebben weer een weekje gewerkt ongeveer. Ongeveer half, bijna.
1: Ja, het zit er al bijna op. Bijna weekend natuurlijk.
0: Bijna weekend, ja. Morgen is het weer. Morgenavond is het weekend.
1: Hoe was jouw week dan, Mike?
0: Een hoop stenen gelegd.
1: Ja?
0: Een hoop stenen gelegd.
1: Ja, toch weer een beetje in je oude roots.
0: Nou, een hoop stenen. Ook even gewoon weer reacties hoor. Mensen die langskomen. Weet je het?
1: Een hoop fotomomentjes denk ik.
0: Nee, nou dat niet, maar...
1: Handtekeningen.
0: Dat had ik wel op, vorig weekend op Waves. Gewoon dat je daar gewoon liep en dan mensen, of in ieder geval kinderen, vooral kinderen, een beetje jeugd, weet je.
1: Ja, een beetje...
0: Onder de 16 jaar willen dan inderdaad. Even op de foto met je, weet je het.
1: Ja, want ik stond even bij buiten voor de tent en een hoop mensen, ja, wil je even foto's maken van ons? Wil je foto's maken samen met Mike? En zeg tuurlijk. Ja, zo ging het. Zo zag jouw avond er een beetje uit. Toen.
0: Ja. Hoe zag jouw wees eruit, Kim?
2: Ja, ik was er veel te laat.
0: Ja, jij was te laat. Jullie waren eerst nog even in de kook geweest, hè?
2: Ja, bij vrienden, even te eten.
0: Ja.
2: En dat was zo gezellig. En ze hadden lasagne gemaakt, maar hij stond nog niet in de oven. Dus tegen de tijd dat wij bij Waves waren, was Robert van Hemert natuurlijk alweer afgelopen. En daar hadden we skaten voor gekocht. Maar voor de rest was het leuker.
0: Ja.
2: We hebben een leuke avond gehad.
0: Nou ja. Toch samen, toch een leuke avond.
2: Ja.
0: Ook mensen weer gesproken.
2: Precies. Ja. Veel zand in mijn schoenen.
0: Dat is altijd, als je terug naar huis gaat, dan dat strandzand, hè, dat kom je overal weer tegen.
1: Zelfs zand in huis, ja.
0: Overal zie je dat zand.
1: Heerlijk. Ja. Ja, hoort erbij, hè.
0: Hoort bij het eiland, ja.
1: Zo is dat.
0: En we gaan wat allemaal doen. Want Kim, jij gaat straks iets leuks doen.
2: Ik ga iets leuks doen.
0: Ja.
2: Ik mag jou en Larissa interviewen.
0: Ik vind het toch wel zo dat je gewoon in je eigen programma gewoon interviewen hoor. Dat is wel grappig.
2: Ja, ik vind het ook wel een eer dat ik jullie mag interviewen.
0: En dan moet ik eigenlijk nog daar zitten eigenlijk. Dan moet Niels maar hier zitten. Maar anders is het ook raar dat ik... Ik ga wel gewoon daar zitten. Dan kan ik gewoon lekker gewoon relax zitten. En dan
2: niet... Ik vind het helemaal prima. Ik blijf hier zitten.
0: Ja. En ik ben... we hebben natuurlijk straks... We hebben nog eventjes wat WK-nieuws nog. Hebben we nog... Ja, voor de rest is het gewoon het lekkere plaatje draaien. Als je lekker luistert. Heb je een verzoekje? Kan je hem natuurlijk gewoon aanvragen. Dan draai hem gewoon helemaal voor jou. Dan kun je natuurlijk op www.radiotessel.nl of Waddenomroep kun je het ook doen, ik weet, denk ik. En dan draai hem voor jou. Of heb jij toevallig mijn nummer, kan je het ook. Kan ook altijd. Of de studio 0232-312-199. Kun je ook gewoon bellen. Draai ik deze voor jou. Poco en Call It Love. Zometeen is het Call It Love, ja.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Die had Larissa mij getipt vorige week.
1: Ja. Leuk.
0: Ja, dat is toch leuk?
1: Ja.
0: Ja, dus ik dacht, ja, die ga ik draaien vanavond.
1: Nou, dat is wel toepasselijk vandaag,
0: Ik vind het ook een leuk nummer ook gewoon. Thing I Love. Maar gaan we hem nu doen of ben je al klaar voor? Of,
1: ik ben er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor?
0: Nou, ik ben er klaar voor. Eigenlijk moet Niels dan hier zitten, vind ik.
1: Dus ah,
0: ja, moeten we dan even een klein muziekje eronder doen?
1: We doen een klein muziekje.
0: Klein muziekje eronder. Even kijken. Ik zie hier wat staan. Nee, dit doen we niet. Even kijken hoor. Even kijken. Even een leuke champagne moment. Champagne moment. Ja, leuk.
1: Ja?
0: Ja, begin maar.
1: Nou, helemaal leuk. Nou, je hebt natuurlijk meegedaan aan het programma Date in het Dorp.
0: Ja.
1: En je bent daar best wel bekend door geworden. Hoe voelt dat nu? Als echte, je was natuurlijk al een bekende tesselaar voor veel mensen. Mensen kennen je natuurlijk al hier op het eiland. Maar ja, nu leren natuurlijk veel meer mensen je kennen. Eigenlijk ben je wel een bekende Nederlander.
0: Ja, bekende Nederlander nog niet zo heel erg, denk ik. Maar ik denk wel gewoon wat bekendere tesselaar. Weet je, op zich elk nadeel op zijn voordeel, voordeel op zijn nadeel. Maar ik word wel heel veel aangesproken op straat. Dat merk ik wel gewoon. Mensen die gewoon langskomen. Ook gewoon tesselaars die vragen. Of die hebben gekeken. En ik vond het ook leuk. Allemaal leuke positieve reacties.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon. Ik krijg nou ook wat vaker reacties. Van dat ik. In het begin. Bijvoorbeeld vandaag kreeg ik een reactie. In het begin was je wel zelfverzekerd. Maar op het laatst wist je het zeker niet meer. Ja. Ik zeg, ja, dat klopt wel als je dan terugkijkt.
1: Ja, dat heb ik zelf natuurlijk ook wel meegemaakt.
0: Ja, ik denk dat mensen gaan kijken naar wat kritische reacties krijgen.
1: Ja.
0: Nou wel.
1: Ja.
0: Dat merk ik wel.
1: Ja, snap ik hoor. En hoe vind je het zelf om naar de uitzending terug te kijken? Als je dat zo terugziet, want je hebt natuurlijk dat best wel intensief meegemaakt. Het was 10 dagen, denk ik, dat je
0: op
1: dat...
0: Zich, ja, ik vind dat, ze, dat, dat de makers het heel mooi in elkaar hebben gezet, sowieso. Of was het een ovatie daarvoor? Op zich sta ik er zelf al wel erg goed op, gekleurd op. En ja, sommige dingen zijn wel ongemakkelijk om terug te kijken.
1: Ja,
0: het blijft.
1: Ja, want ik vind echt dat ze je oprecht hebben neergezet zoals je ook zelf bent.
0: Ja.
1: En dat vind ik echt leuk dat ze het ook gedaan hebben. Maar zie je dat zelf ook? Dat je echt zegt, nou, hier herken ik mezelf gewoon in. En ze hebben echt leuke stukjes erin gedaan.
0: Ja, ik vind dat ze leuke stukjes erin hebben gezet. Inderdaad, dat ze het wel goed leuk gemonteerd hebben.
1: Ja.
0: Ja, dus ook wat, er zijn ook stukjes bij van denk ik... Ja, maar dat hoort er nou helemaal bij. Dat ik zelf wel ongemakkelijk erin zit te kijken. Dat ik weet het, bijvoorbeeld dat, ja, in die dream date, heb ik het over.
1: Ja.
0: Dat ik daar zit. Ik ben dat ook helemaal in die Kim-bubbel. En dan hoor je natuurlijk weer op de andere kant, hoor je dan... Ja, hij is wel aardig, maar ik voel het dan niet zo.
1: Maar ja, dat is nu wat de kijkers zien. Maar ja, ja dat is natuurlijk niet zoals jij...
0: En dan zie ik, dat hoor ik, dat wist ik toen niet. Ik hoorde natuurlijk haar quotes niet. En dan de quotes van de vrouwen, die hoor je niet. En dan hoor je nu wel. En dan word je toch wel, ja...
1: Maar heb je nu niet achteraf, als je dan terugkijkt, dat je denkt, had ik haar nu maar gevraagd?
0: Ja, achteraf had ik natuurlijk gewoon die 33 met Larissa moeten doen.
1: Ja,
0: ja. Ik had achteraf gewoon wat ook duidelijker voor die vrouwen moeten zijn. En misschien eerder een paar naar huis sturen.
1: Ja. En je hebt ook de meiden natuurlijk uitgenodigd in de studio.
0: Ja, ja.
1: Had je daar wat aan?
0: Dat ik zeker weten wat aan. Want dat is wat ik voelde veel meer op mijn gemak. Het interview ook toen. En misschien had ik dat wel een dag eerder moeten doen. Dat had het veel duidelijker geweest.
1: Ja.
0: En dan was het ook duidelijker geweest dat Daphne misschien eerder weg was. Ja, dat is...
1: Het loopt zo...
0: Het loopt zo als het gaat.
1: Zo, ja.
0: Het is gebeurd.
1: En kijk wat je nu hebt, hè. Je had zilver, zoals je zelf zei.
0: Ja.
1: En je hebt nu goud.
0: Ja, ik had zilver en het is gewoon goud geworden.
1: Ja. Ontzettend leuk.
0: Toevallig zag ik een reactie van mijn tante. Ja, ik zeg, ik wilde zilver, maar ik heb nu goud. Maar ik had zilver, maar dat is goud geworden.
1: Ja.
0: Dus ik kreeg die reacties. Ja, ik zeg, dat is wel, ja, je hebt wel gelijk.
1: Onwijs leuk. Ja. Kun je een beetje uitleggen hoe de week verliep?
0: Ja, de week verliep... op zich, het begon natuurlijk met speed dates bij Nieuw Leven. Het was toen erg koud. Weet je, het zijn lange dagen. Het zijn lange opnamedagen. Hoop wachten op wanneer je mag. En je moet, en het is allemaal, de mannen zijn apart van de vrouwen. Het is, je mag niet even bij elkaar, absoluut niet. Alleen de momenten dat je op beeld bent, ben je met elkaar. Dus daartussen mag de vrouw gewoon niet zien. En ja, dat was, begon natuurlijk met de speed dates. Dat was een heel leuk initiatief, vond ik dat. Dat ze dat hebben neergezet. Om de meiden in 5 minuten te leren kennen. Gelukkig hadden we er nog 5 minuten extra. Dus dat er nog 10 minuutjes
1: gezeten. Zagen dat toen al.
0: Ja. Ik hoor van heel veel mensen ook. We zagen het toen al. Ja, waarom ben je dan niet voor haar gekozen? Dat is, ja, dat is een vraag, ja. Dat vraagt iedereen af, vraagt Chris af.
1: Ik kan me ook wel voorstellen, als je eenmaal in zo'n show zit. Er komt natuurlijk zoveel op je af, al die indrukken. Dat op een gegeven moment ook op je aanvliegt natuurlijk.
0: Ja, zeker. Daar heb je gelijk in.
1: Ja. Nou ja, ja, helemaal prima toch? Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen.
0: Zeker, weten.
1: Helemaal leuk. Ja, misschien is het zo leuk om Larissa even te bellen.
0: Ja.
1: Doen we even een leuk nummertje tussendoor.
0: Ja, wat gaan we... Ik ga in ieder geval een plaat draaien. Wat eigenlijk de eerste plaat, ja, die zij mij gedeeld heeft. En ik denk, nou, dat ik altijd wel denk aan haar. Die altijd wel de radio opzet. Dan denk ik, ja, wat zal dat wel... Hey.
1: Ontzettend leuk, dat gaan we doen.
0: Ja, zo komen er steeds meer plaatjes. Dus we hebben meerdere platen die we samen leuk vinden. En die zij ontdekt heeft. En die denk ik, dat is een mooie. Maar...
1: En kan ze jouw Rolling Stones ook een beetje waarderen?
0: Ja, sowieso Wild Horses. Oh. Stones. En ik weet niet in welke nummers nog meer. Maar Wild Horses sowieso wel. Dus als die die opzetten, dan is dat...
1: Altijd goed.
0: Die staat in de playlist van ons allebei.
1: Superleuk.
0: Maar deze staat er zeker ook in. En ook in Mike's schatkist staat die erin. Dus Jolanda Adams.

0: I believe. Jolijn Adams aan de andere kant van de lijn. Ja, hey ja. Schat.
1: Hallo.
0: Zo, je komt er goed in. Nou, Kim.
2: Hoi, Laris.
1: Hey, hallo.
2: Hallo. Hoe is het met je?
1: Ja,
2: hoe is het met je?
1: Ja, met mij gaat het goed.
2: Oh, fijn.
1: Ja,
2: vind je het een beetje spannend?
1: Nee.
2: Nee? Ik vind het wel leuk
1: om
2: je te interviewen.
1: Nee hoor, ik ben nog ondertussen huishouden aan het doen.
2: Wel leuk. Ik vind het wel leuk om je te interviewen.
1: Dat is leuk om te horen. Ook leuk dat jij het doet.
2: Ja, wel hè?
1: Ja, ja, heel leuk.
2: Mooi. Nou, hoe voelt het nou een beetje bekend te zijn?
1: Verschrikkelijk.
2: Ja? Krijg je veel reacties?
1: Ja, heel veel. Maar wel vooral van bekende mensen hoor. Mensen om mij heen. Vandaag ook weer was ik op een locatie. Mijn moeder werkt daar. Nou, die heeft natuurlijk vol trots alles verteld. Al die dames, dat is een grote zorginstelling. Al die dames hebben gekeken. Nou, ik kreeg de hele laag over me heen. Ja, dat is wel heel bizar.
2: Jawel hè? Je bent echt een bekende Nederlander nu.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee hoor, gewoon onder de mensen die mij kennen.
2: Je bent een gewoon Larissa.
1: Daar krijg ik reacties van, absoluut. En dat wil ik ook graag zo houden.
2: Leuk. Ja, uiteindelijk zijn jullie natuurlijk gewoon samen, heeft bijna iedereen natuurlijk kunnen zien. Heel veel programma's gekeken.
1: Ja.
2: Maar ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat het voor jou wel een beetje een dubbel gevoel was om naar te kijken. Hoe vond jij het zelf om terug te kijken?
1: Ja, sommige stukjes wel echt moeilijk. We hadden wel samen daar al heel veel over gesproken, ook zo, wat een beetje ging komen. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat andere mensen ook gaan zeggen. Dus sommige stukjes waren voor mij natuurlijk niet zo superleuk om te zien. Maar ja, we wisten dat dat zou komen. En het is ook al super lang geleden en zo. Dus dat hielden we dan maar steeds in gedachten. In elk geval eerst.
2: En hoe vond je het om het programma mee te doen? Ik ben er zelf natuurlijk een avondje bij geweest. Je had ook allemaal van die microfoontjes hadden jullie op. En je werd eigenlijk 24 uur per dag, weet je, eigenlijk gewoon gecheckt. Hoe vond je dat zelf?
1: Nee, dat niet. Alleen als de camera...

0: meer wat wel en wat niet we konden zeggen, zeg maar. Ja, dat was heel duidelijk.
1: Oh, fijn, dat is wel goed om te horen. Ja, dat vroeg ik me af. Leuk. En met de meiden, had je daar goed contact mee onderling ook? Of had je echt een strijd onderling?
0: Nee, totaal niet. Het was juist echt alleen maar gezelligheid en zo. Tuurlijk, je zet heel veel karakters bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk altijd wel apart. En Lindsay, ik en Pernille waren echt wel de oudste. Dus soms waren we echt een beetje zo moeder-overste. Van nou meiden, doe nou even rustig. Dit komt allemaal goed, weet je. Zo op die manier. Dus wij voelden ons soms echt van die moekers. Maar verder nee, was gewoon hartstikke leuk. En super tof om mee te maken, maar ook heel intens. Want ja, je zit toch met 21 vrouwen in een hele grote villa. En je kent ze eigenlijk allemaal niet. Dus dat is wel echt heel bizar.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ik weet niet of ik dat zelf wel kan, hoor. Maar
0: ik heb er wel respect voor. Nee. Ik zou het zeker niet aanraden.
1: Ja, ontzettend leuk. Ja, en je hebt natuurlijk uiteindelijk gewoon de ware gevonden. Hè? Ontzettend leuk.
0: Ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. Heel gelukkig mee.
1: Ja, hij straalt nu ook, hoor. Je kan het dan niet zien, maar hij straalt wel.
0: Ah, leuk. Superleuk.
1: Ja, en dan heb ik nog één vraag. Hoe gaat jullie toekomst eruit zien? Heb je daar nog een beetje nieuws over?
0: Ja, de toekomst ziet er heel goed uit, want ik kom namelijk naar Texel.
1: Ja, ik wist het al en ik vind het zo ontzettend leuk.
0: Ja, ik ook. Nog wel even heel veel geregeld op dit moment en heel veel. Want ik heb natuurlijk een eigen zaak, dus daarin moest ik heel veel regelen. Maar dat is nu allemaal wel een beetje bijna rond. Dus moeilijk, dubbel, maar ook heel fijn dat we dan straks eindelijk gewoon altijd samen kunnen zijn.
1: Nou, ontzettend fijn. Ik ben ontzettend blij voor jullie. Ja.
0: Dankjewel.
1: En ook een beetje voor mezelf. Dankjewel. Ik vind het wel gezellig als je hier nog bent.
0: Ja, sowieso. Hartstikke gezellig. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Ja.
2: Ja, gelukkig hè, schat.
0: Het kwam allemaal goed.
2: Het kwam allemaal goed. En we gaan gewoon
1: het blijft
2: lekker,
1: ook goed.
2: En het blijft ook goed. En,
0: zeker, daar gaan we ons best voor doen.
2: We bouwen een hele mooie toekomst. Zodat we het zomaar doen. Ja. Ja. Onze dromen proberen uit te komen.
0: Ja.
2: Mooi huis. Zeker. En tuin.
0: Daar gaan we voor.
2: Huis boven je beesten. Hè?
0: Ja. Beesten zijn er al.
2: Beesten zijn er al. Alleen het huisje.
0: Beesten zijn er al.
2: Het huisje nog wat groter. Maar,
0: het huis komt later.
2: Ja.
0: Het gaat helemaal goed komen.
1: Allemaal goed.
0: Ja, zeker.
1: Leuk.
2: Wil jij nog wat zeggen, Niels?
3: Nou, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen, nee. Ja, gewoon hartstikke leuk natuurlijk. En ja, gezellig. Kunnen een beetje aftasten of je ook in de vriendengroep kan komen. Ja, wie weet.
0: Ja, hè? Dat moeten we even zien. Maar jullie zeiden in het programma dat het goed ging komen.
3: Ja, dat klopt. Ik had het toen al gezien. Ja,
0: jullie zeiden dat al tegen Mike. Maar Mike luisterde niet naar jullie.
3: Ja, ik heb Mike advies gegeven. En
2: had ik maar naar Niels en Ricardo geluisterd. Ja,
0: jammer.
1: Ja, meestal moet je naar jezelf luisteren, maar nu had je misschien...
0: Ja.
2: Ik had maar naar de jongens geluisterd.
3: Ja, ik kon ook niet 24-7 erover doordrammen. Ik denk, ik heb het gewoon een paar keer gezegd. En,
0: het is ook zijn eigen gevoel, hè? Ja. Dus daar is niks verkeerd aan. Nee.
3: En het is uiteindelijk helemaal goed gekomen. En dat is het belangrijkste.
0: Absoluut. Ja,
3: dus hartstikke gezellig dat je hierheen komt.
1: Hey, dat brengt me wel op ideeën trouwens.
3: Nou?
1: Is dat geen leuk programma voor jou, Niels?
3: Voor mij?
1: Ja, kijk, Mike is nu ook aan de vrouw gekomen.
3: Ja, nee, ja, zeker.
2: Er zijn nog een paar, zijn er wel voor de vrijgezelle vrouwen, denk ik. Nog
0: Zal ik mijn vrijgezelle vriendinnen een keer meenemen, Niels?
3: Ja, zeker. Hoeveel heb je daar?
0: Nou, niet heel veel.
3: Oké. Nou ja, weet je, altijd welkom natuurlijk. Altijd gezellig hier. Dus,
0: dat kunnen we wel een keer doen.
3: Nee, weet je, ik sta op zich wel... ik wist van tevoren niet precies hoe het programma eruit zou zien. En, ja, op dat moment was ik ook met andere dingen bezig. En ik denk nu van, nu sta ik er wel anders in. En ik heb gezien hoe leuk het programma nu is. Precies. Dus ja, zou ik er wel voor openstaan. Maar ze gaan niet meer weer naar Texel toe. Dat had ik al gezien.
0: Denk het niet.
2: Nee, dat zal wel ergens achter een achteraffie in Limburg of zo wezen, denk ik.
3: Ja, het is ook wel goed dat ze nu weer ergens anders heen gaan, toch? Ja, dan gaan we gewoon weer eens kijken wat daaruit voortkomt. Hè?
1: Nou, ik moet echt zeggen, oprecht, want ik had wel een beetje mijn vraagtekens bij je. Toen ik daar ook die avond was, heb ik natuurlijk wel een beetje meegemaakt. Was bij de feestavond van de Mike en de mocht wel een vrienden meenemen. En toen dacht ik wel, nou, ik weet het nog niet zo goed. Maar als je dan nu de programma's ziet, denk je echt, wauw, dat hebben ze echt mooi opgezet. En ook de beelden van Texel, ze hebben er echt iets moois van gemaakt.
3: Zeker weten.
1: Ja.
3: Absoluut.
2: Het was zeker promotie voor Texel.
3: Goede beelden, goede promotie.
2: De

0: Meester, bedankt er nog
1: zelfs. En ja, weet je, hier ook, iedereen heeft het erover. Nog steeds. Dus ja.
2: Tessel
1: ook, ja, wie je ook spreekt, ja joh. Sommige, ik zeg het ook tegen vrienden, ja, je moet echt kijken hoor. Afgelopen weekend ook, dan spreek je mensen. Ja, heb je dat programma niet gekeken? Nee, ja, maar ik zeg, je moet wel even kijken.
0: Er zijn nog een hoop mensen die nog niet gekeken, of die zijn nog halverwege.
1: Ja, die horen, ja, nu, die horen toch iedereen er nog over. Dus denk ik, ja, moet toch maar even kijken.
2: Ja, dat is
1: dus,
2: waar.
1: Dat gaat, gaat helemaal goed komen. Jullie worden nog steeds beroemd. Nog meer beroemd, Tessel.
2: Oh.
1: Nou, weet je, het gaat ook wel weer een keer liggen, denk ik toch? Over een half jaar
2: of
1: zo.
2: Ja, dat hoop ik. Ik hoop snel.
1: Ja, nou, dat komt goed.
2: Ja,
1: op Tesla, weet je, daar er komen hier ook meer beroemdheden hier. En die vindt het altijd prettig hier, want Tesla's gaan er nuchter mee om. Dus.
0: Ja,
2: ja, dat is waar.
1: Dat is heel goed.
2: Dat is wel nuchter. Dat is heel goed.
1: Ja, nou, helemaal goed. Leuk.
3: Laten we een leuk nummer voor je opzetten. Een beetje een romantisch nummer, Mike.
0: Ja, ik weet het. Ik heb natuurlijk net natuurlijk al ons nummer gedraaid.
2: Top.
3: Wild Horse, doe Wild Horse.
0: Zullen we Wild Horses doen?
3: Ja.
2: Helemaal goed. Helemaal leuk.
0: Even kijken.
1: Omdat jullie allemaal ook van paarden fan zijn en zo.
0: Ja.
2: Absoluut.
1: Heerlijk.
0: Ja, er is laatst nog zelfs op de mannenvereniging nog op in Zuidwolde. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Ja.
2: Ik zie al Mark is nu ook vrijwillig rendent, hè?
3: Ik zie al een kaal plekje op zijn hoofd komen.
2: Ja, die dat was aan de voorkant.
1: Oh, ja. Ja, precies.
3: Oh ja, dat was het. Ik zie het, ja.
0: Dat zijn die in naar die landingsbanen, ja.
3: Nou, kom op, Mike. Precies. Zet wat op.
0: Ja, ik ga hem opzetten.
1: Ja, heel goed.
3: Doe er eens.
1: Top.
2: Doeg.
3: Tot snel.
2: Doei, doeg.
1: Hey, dankjewel. We zien je wel weer op Tessel. Doeg.
2: Gaan we doen. Doeg.
0: Ja, tot morgen, schat.
2: Tot morgen.

0: wel lekker, dat is een zomerzummertje. Frenna en Shelly Poppy en Sansa. Ja, als je zo naar buiten kijkt, dan denk je nou van, maar ik word het niet echt zomers.
1: Het is wel een beetje om te huilen, toch?
0: Ja, het is echt om te huilen gewoon. Ik moest gewoon de kachel aanzetten gewoon. Dat is niet best.
1: Ja, ik ben blij dat je me opgehaald hebt met de auto, want
0: het is,
1: komt droog over.
0: Het is niet best. Ik hoop dat het volgende week wel even beter weer is.
1: Ik hoop dat het zaterdag beter weer is.
0: Ja, van het weekend even wat knapper weer wordt. Even een beetje wat meer zon.
1: Ja, ik heb een ritje gepland op de motor.
0: Ja, ga je heen?
1: Nou, ze hebben een tocht in Noord-Holland, is er uitgezet met zo'n, zo'n groep, kun je even opgeven. En dan gaan we van die dijkjes rijden.
0: Oh ja,
1: maar dat moet wel een beetje knap weer zijn.
0: Je moet niet te veel nattigheid hebben.
1: Nee.
0: Je, als het droog is, kun je er mooi doorheen chasen.
1: Ja, dus dat is de bedoeling.
0: Ja. Dus, en dan ga je nog ergens natuurlijk halverwege stoppen, denk ik.
1: Vast wel. Moeten we natuurlijk wel blijven hydrateren.
0: Ja, sowieso. Sowieso. Ja, hoop dat een beetje toch... Dan kun je nog een, misschien een moët, dat is nou erin.
1: Daar heb ik zin in.
0: Ik zat toevallig in de aanbieding bij de Albert Heijn.

0: Een tijd geleden dat hij die gedraaid heeft. Hè?
1: Heerlijk.
0: Vorige weekend stond hij gewoon nog in de Amsterdam Arena. Hij was in de Gelderdoom. Ja, op de Gelderdoom stond hij. Kanye West.
1: Leuk.
0: En hij is eigenlijk, Estelle zou eigenlijk ook komen, maar die kwam niet opdagen. Want mijn collega die was ook even bij Kanye West geweest. Hij stond echt op zo'n wereldbol. Zo'n halve wereldbol had hij in het midden. Daar was hij aan het optreden. Dat zag we echt. De show was echt op een top, hoorde ik.
1: Dus, echt waar, voor je geld?
0: Ja, voor mijn kaartje was €300 of zo.
1: Zo,
0: een paar honderd
1: nou,
0: euro.
1: Dat mag je ook wel eens verwachten,
0: ja, zeker,
1: natuurlijk.
0: Zeker, maar ja, de man heeft goede nummers gemaakt. Dus Kanye West en American Boy was dit. Ja, als we het toch over Amerika hebben. Het WK begint zometeen. Natuurlijk met Mexico tegen Zuid-Afrika. Wat denk jij wat het wordt?
1: Poeh. Ik heb daar vrij weinig mee, maar ik begreep wel dat Niels er net heel veel mee heeft. Dus,
0: ja? Heb Niels nog wat gezegd? Want ik had mijn koptelefoon op.
1: Maar hij had wel haast om weg te komen.
0: Ja. Voor wie zou jij zijn? Ben je nou voor Zuid-Afrika of voor Mexico?
1: Oeh, nou dan ga ik voor Mexico.
0: Ga je voor Mexico?
1: Ja, maar meer omdat ik daar op vakantie zou gaan in Amerika.
0: Maar wat geeft jouw gevoel voor een stand, eindstand?
1: 2-1.
0: 2-1 voor Mexico. Ja, ik denk ook wel, ja, ook iets van... Ja. Ik denk ook iets van, het zal moeilijk misschien. Ik denk 3-1 voor Mexico. Ja.
1: Hoe denk je dat Nederland het straks gaat doen?
0: Ik ben echt zeer benieuwd. Want we moeten eerst tegen, dat is zondag om 10:00.
1: Ja, tegen Japan.
0: Zondagavond 10:00.
1: Wat een tijd.
0: Maandag gewoon weer werken.
1: Ja.
0: 90 minuten en dan eigenlijk daarna gewoon je nest in. Tegen Japan. Voor mij is Japan ook nog aardig sterk, dacht ik. En daarna moeten ze nog voor mij tegen Zweden. Dat is voor mij de vrijdag erop. Ja, ik ben echt zeer benieuwd hoe het gaat lopen.
1: Ja, ik ook.
0: Ik heb Nederland nog niet echt gevolgd in de speel hier voor die fases. Maar ja, weet je, het gewoon kijken en weet je, zien het wel.
1: We hebben vertrouwen.
0: Ja, ik zie het wel. Maar we hebben natuurlijk over Mexico gaan spelen. We gaan even nummer. Er zijn twee Mexico's geschreven. We hebben één gecoverd.
1: Ik wil kiezen.
0: We hebben natuurlijk de Mexico van de Les Humphries Singers uit 1972. Die klinkt een beetje zo.

0: We hebben natuurlijk de Mexico Days hebben we nog.
1: Mexico, Mexico.
2: Oké, daar komt hij, hè? Ja, dit wordt hem, dit wordt hem.
0: En we hebben ook nog deze, hè? We hebben deze hebben we ook nog. Deze hebben we nog.

0: mijn vullingen.
1: En welke gaan we doen?
0: De tweede.
1: De tweede? De originele van Zangeres zonder naam? Ja, oké, dan gaan we even eruit.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: The Heart of Stone, natuurlijk van Jonathan Jeremiah. Een van de zijn mooiste nummers, want hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt, die man. En hij staat ook toevallig in de serie, in de Date in Dorp, in de soundtrack. Hoor je hem ook nog een stukje in. Want ik vind je staat op Spotify, heeft Jannes Drop dat... De regisseur heeft een leuke map gemaakt. Alle muziek wat in Date in Dorp is... kun je op Spotify kun je dat opvinden. Op Date in Dorp.
1: Had jij daar ook nog inspraak in de muziek?
0: Ja, zeker.
1: Dat dacht ik al een beetje. Ja.
0: Ik heb heel veel... Ik zeg, ja, zet je wel gewoon... Ik wil wel een beetje muziek. Zeg maar. Hij heeft heel veel Rolling Stones voor mij erin gezet, ja. Sowieso. En natuurlijk ook wel gewoon, ja, ik zeg een beetje jaren 70, 80. Ja. Dat is wel een mooie.
1: Dat past wel bij je.
0: Ja, dat past wel een beetje bij mij. Dus.
1: En bij het programma dus.
0: Dus ik heb heel veel platen die in die playlist zitten. Van wat Jannes gebruikt heeft, dat staat ook wel een beetje in mijn playlist.
1: En wat vonden de andere mannen? Hadden die ook een beetje inspiratie?
0: Ja, die hebben, nou, ik denk, die hebben daar niet heel veel gevraagd.
1: die hadden andere prioriteiten.
0: Ja, ik ben een muziekman. En,
1: leuk.
0: Ja. Ja, we zometeen met natuurlijk wat laatste nieuws van de... Ja, Waddennieuws. Ga je over Texel hebben? Ga je over andere Waddeneilanden?
1: Ja, ik zag net een stukje over Schiemende Koog.
0: Ja. Ik zag nog een stukje over Vlieland.
1: Nou, we hebben in ieder geval al drie eilanden te pakken.
0: Zometeen een beetje Waddennieuws, mensen. Maar eerst de ABBA met Dus Je Maar de Naam. Nou.

0: Ja. Abba, doe ze maar nou tijd voor een beetje nieuws, mensen. Even kijken, ik zal een klein muziekje erbij doen. Dames en heren, Kibbelis, wat een nieuws.
1: Yes. Ja, op Tesla zijn we natuurlijk niet ontgaan. Jij bent natuurlijk nieuws, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog ander nieuws.
0: Ja.
1: En we hebben nieuwe wethouders.
0: Ja, ik las het, ja.
1: Ja.
0: We hebben een, die komt uit... waar kwam ze nou ook weer vandaan? Ik zag een stukje.
1: Ja, Mariska Boerman.
0: Ze komt niet van Texel, maar ze komt ergens anders vandaan.
1: Ja, is zij toen ook niet met de hele familie toen aan het zeilen geweest? Of dat ze op zo'n wereld...
0: Dat zou best nog eens kunnen, maar waar komt ze nou ook weer vandaan?
1: Nou, dan moeten we ze even opzoeken.
0: Ik heb het gelezen vandaag, maar ik ben het even kwijt.
1: Ja, en Edo Kooijman natuurlijk, die is al een keer de wethouder geweest.
0: En Nick Ran.
1: Ja, en Nick Ran, mijn buurman.
0: Ja.
1: Ja, en die heeft natuurlijk een onderscheiding gehad, koninklijke onderscheiding.
0: Ik zag het, ja.
1: Ja, dus dat is wel echt heel grappig.
0: Ik zou zeggen, Nick, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Met het dat je wethouder nu bent. En de koninklijke onderscheiding. Nog een lintje erbij.
1: Nou, dan dat is echt een eer.
0: Ja.
1: En, nou, ander nieuws. Misschien met de Koog. Daar willen ze zwerfkatten gaan vangen.
0: Oh, zijn er dus een heleboel daar?
1: Ja, ze willen 70 zwerfkatten gaan vangen. Dat is natuurlijk voor de vogels en de natuur. Dat willen ze gaan vangen met een drone. En dan...
0: hoe gaat dat? Hoe gaat
1: ja,
0: dat
1: ik ben heel benieuwd.
0: Ja. We kennen wel drones die schieten, maar ze zullen wel vangnetjes hebben of zo. Ik weet
1: ja, dat denk ik. Het staat er niet echt bij, maar ik vind het wel interessant.
0: Ja. Ja, en ik heb er nog wat nieuws over Vlieland, te Schelling. Want namelijk... ze wouden, de kranten wouden eigenlijk in ieder geval de Waddeneilanden, dat de papieren kranten zouden eigenlijk weggaan.
1: Oké. Okay.
0: Dat mensen, dat het maar gewoon via een site, gewoon via het internet moesten volgen en de radio moesten volgen. Maar de krant, de papieren krant blijft toch vanaf jullie toch wel bestaan.
1: Oké. Okay.
0: Op de Waddeneilanden. Dus ook op Vlieland.
1: Leuk.
0: Dus het gaat gewoon iedere dag weer mee met de boot. En dat blijft toch bestaan. Dus ja, er waren toch, waarschijnlijk toch wel mensen die hadden geklaagd dat die weg zou gaan.
1: Oh joh. Nou, ik zit ondertussen even te kijken naar Mariska Boerman. Zij was jarenlang zelfstandig ondernemer voor onder andere Red Bull, Goals, SBS6.
0: Zo.
1: Dus
0: grote
1: dingen.
0: Niet, dus, zij weet wel, zij is wel ondernemer, is wel goed.
1: Ja, zeg maar. Ontzettend leuk.
0: Ja. Heb je nog wat meer?
1: Nou, ik kan op dit moment eigenlijk even niks vinden.
0: Ja, ik zit even te kijken wat er nog allemaal is. We hebben natuurlijk nog... je kunt ook altijd nog kaartjes kopen voor Zompop.
1: En wie staat er op Zompop?
0: Ja, ik moet ook draaien. De Silent Disco. Samen met Marcel Talsma. Dat is nog een legendarische oud DJ... waar ik vroeger nog naar geluisterd heb. Samen met Nick Ran. Was hij dat altijd. En we hebben Roos Zegel. Een nieuwkomer. Dus ik ben benieuwd hoe Roos...
1: En hoe laat mag je daar staan?
0: Ik denk dat het rond 3 uur is.
1: Oh ja.
0: 3 uur is meestal.
1: Voor mij ben ik nog niet.
0: We zijn al dit schuld dat rond 3 uur. Ja, en we gaan door met het, dames en heren. We gaan door met het Wadden. Ik zou zeggen, ik moet maar even zo doen.
2: Het Wadden weerbericht.
0: Ja, wat is het Wadden weerbericht? Het wordt wel beter. Als ik zo kijk, een graadje of 17, 18 overdag dit weekend. En 's nachts een graadje of 12. Wel kans op een bui. De wind zal zo'n beetje matig zijn. West 4. Dus morgen sowieso kans op regen. Vanaf zaterdag wordt het wel droger met meer kans op zon. En volgende week oplopende temperaturen tot boven de 20 graden. Dus volgend zelfs het weekend met de wielerronde van Oosterend. Wordt het zelfs gewoon weer een graadje of 22. En zondag 23.
1: Ga je ook nog meedoen met de wielerronde?
0: Ik ga wel meedoen met de 6 van Strand, dus hardlopen.
1: Oké, okay.
0: Dus
1: maar het fietsen dat heb je nu aan de kant.
0: Fietsen, er zit een laagje stof op mijn racefiets.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus die moet er de eerste keer af poetsen. Dus, maar mijn hardloopschoenen die hebben minder stof. Dus.
1: Nou, je hebt het nu ook hartstikke druk met al dat gedoe.
0: Ja,
1: ik
0: heb natuurlijk mijn huis en zo ben ik bezig geweest en alles. Gewoon druk. En
1: Ja, en alles natuurlijk om het programma heen.
0: Ook dat. En ja. Ik heb hem heel veel hard gelopen sowieso. Dat is makkelijker om even een half uur te doen.
1: Ja, je stond de deur uit. Je kan gelijk op pad natuurlijk.
0: Ja, maar je loopt even een rondje van 5 kilometer. En soms in het weekend als je meer tijd hebt, ga je wat langer lopen. Ik heb natuurlijk nog de Cascade Run gelopen in Hoogeveen. Dat was ook 15 kilometer. Was ook,
1: lekker.
0: Dus daar ben ik meer getraind voor. Ik heb van de week gisteren nog een rondje gelopen. Of eerder gisteren. Dan liep ik nog 5 gemiddeld op 5 kilometer. Dus. Ik denk dat die 6,6 kilometer noodstand wel goed gaat.
1: Dan kunnen we even een leuk plaatje gooien.
0: Ja.
1: Een hardloopplaatje zo, een beetje een...
0: Ik ga eens even kijken wat... ik zal eens even kijken wat ik kan vinden.
2: Dit is Radio Texel.

0: Ja, zomaar eens zak je ineens weg met je stoel naar beneden.
1: Ja, ik heb problemen met de stoel.
0: Ja, ik heb het ook wel eens hoor. Ja, moet je, pak je een hendeltje en dan zakt die stoel ineens naar beneden.
1: Ja.
0: Look through my eyes, Phil Collins. Ja, ik moest gelijk aan die ogen denken, aan het stukje van die aflevering.
1: Ja, prachtig. De meiden waren gek op jullie ogen.
0: De ogen, ja. De ogen. Ik moet eigenlijk gewoon een jingle. Een jingle, gewoon zo'n dingetje van maken eigenlijk. Dat is leuk, knip, plak. We hadden het net over een hardloopplaat en jij hebt er een gevonden.
1: Ja, ik vind ben zelf heel gek van Big Reaction.
0: Ja?
1: Ik luister vaak de album. Ik vind ze maakt zoveel verschillende nummers. En het is ook met zoveel verschillende artiesten. En daar speelt ze ook mooi op in. Ze hebben ook een heel mooi nummer met Dolly Parton. Maar die gaan we nu niet draaien. Maar ik dacht hardloopplaat. Dus dan gaan we voor Mean to Be. Dus die
0: Ga je zelf ook nog meedoen met 6,6? Want ik zag toevallig op zo'n app. Met zo'n oranje app waar je ook kan zien hoe je gesport hebt. Dat je toch al wat hard gelopen, zag ik.
1: Ja, nee, ik heb weer voor ergens in laten praten.
0: Oh.
1: Ik ga samen met Monique en Carla, twee vriendinnen, gaan we, dat is de bedoeling, dan 17 september vanaf de boot de 10 te gaan lopen.
0: Oh, je gaat toch trainen voor de 10?
1: Ja, en toen dacht ik van de week, oh, dat is al heel snel september, dus ik moet nu aan de bak. Dus ja.
0: Heb je nog een doel?
1: Ja, en van de week zijn ze allebei af, dus toen ben ik in mijn eentje gaan, vind je dat niet knap?
0: Zo.
1: Ja, dat vond ik wel knap voor mezelf.
0: Ja, ze waren Sjaak afhaak.
1: Ja, ze waren allebei niet zo fit.
0: Ja, ja.
1: Dus bij deze, Monique, volgende week staan we er weer. Carla, staan we er weer.
0: Dus, maar dat is over 2 weken. Je kan ook gewoon minder rondjes doen.
1: Ja, wij doen dan de 10. Dat is ons doel, zeg maar.
0: Ja.
1: En dus nu heb ik het programma van Evi gedownload. En die zegt mij precies wat ik moet doen. Dus nu heb ik een stok achter de deur. En dan gaan we ervoor.
0: Ja, je begint gewoon een stukje hardlopen, een stukje wandelen. Stukje,
1: ja. Ik heb het vanaf, ik ben natuurlijk wel sportief al. Ik heb sport wel veel, maar dan vooral in de sportschool. Dus, je begint normaal gesproken, begin met 5 kilometer. En dan begin je echt wandelen, heel lang wandelen en een klein stukje rennen. Maar wij zijn nu bij, ik denk de 19e, dat je de 19e keer gaat sporten, zeg maar, via Evi. Dan zit je in week 6 en dan bouw je het op 8 minuten rennen en dan 2 minuten even lopen en dan 10 minuten rennen en dan weer 2 minuten lopen. En dan heb je de 8 minuten lopen ook weer, zeg maar. En zo bouw je dan steeds meer op.
0: Okay,
1: ja, en dus ik denk, dan beginnen we wel een beetje daar. En dan moet het goed komen.
0: Ja, dat is wel de beste manier om het hardlopen op te bouwen, op te pakken, want het scheelt weer blessures.
1: Ja. Ja, we zijn niet allemaal van die brouwers die gelijk 10 kilometer kunnen lopen.
0: Ik denk altijd gewoon, bam, ik ben toen zonder het heel lang getraind 1 keer 10 kilometer
1: gelopen. Ja, dat bedoel ik daarom, Mike Brouwer.
0: Zes dagen was van mijn poot.
1: Ja, dat moet ik dus voorkomen.
0: En dan onder een bepaalde tijd wil je hem dan halen.
1: Ja.
0: En anders ben je niet blij.
1: Ja, nee, dat stadium ben ik wel voorbij. Ik doe het voor mezelf. In het begin dat ik het
0: gewoon,
1: ook.
0: Gewoon lekker lopen. Weet je, onze Jeroen van Hattem doet meestal ook mee. Gewoon.
1: Ja,
0: die doet ook mee. Ja.
1: Wat leuk.
0: Dus die Jeroen doet ook gewoon. Ik vind het wel goed dat ze mensen mee.
1: Is toch jarig vandaag of niet?
0: Is Jeroen jarig?
1: Wat ben ik nou in de war?
0: Ik weet niet of hij jarig is. Maar volgens mij was hij van de week wel jarig. Maar dan heb ik een berichtje gedaan. Dus,
1: Oh nee, dan ben ik in de war.
0: Maar we gaan draaien. Mind to be.

0: En good enough, Dutchie. Ja. Lang niet gedraaid, deze plaat eigenlijk.
1: Gouden
0: ja, ouwe. Ja, zo oud is hij niet. Voor mij is het een beetje, wat is het, rond 2010. Tussen 2010 en 2020 ergens, denk ik, dat die gemaakt is. Zoiets. Ja, het gaat tijd voor een leuk spelletje bij mensen weer. Het is al lang geleden dat we gedaan hebben.
1: Ik had er wel weer een keer zin in.
2: Dobbelstones.
0: Wat staat er allemaal op de dobbelsteen? We hebben die grote gele, die ligt nog weer steeds thuis. Die moet ik een keer meenemen hierheen. Maar we hebben ijs weer gevuld met geen stones, maar wel met andere muziek. Op 1 hebben wij het Cheerio van Justin de Wild gezet. Ja, of weer.
1: Het is voor Niels Burgman dit nummer.
0: Ja, nou, die zit dan ergens in een slot, denk ik.
1: Ja.
0: Mexico, Zuid-Afrika te kijken. 2 hebben gevangenis van Robert van Hemert. Allemaal die vorige week op het strand stonden. 3 ook nog ooit. Nee, ze zouden nog ooit eens een keer op Texel komen. Maar dat hebben ze nog gedaan. Weekend Love van de Golden Earring. Ja, trouwens, ze zijn wel op Texel geweest. Vroeger op Sarajani. En een keer dacht ik op het strand. Maar, 4 Seasons van Bebe Rexha en Dolly Parton. Je hoorde net nog met een andere. 5 Queen, You're My Best Friend. Een heel goede plaat van hun. En 6 Human Touch van Bruce Springsteen.
1: Nou, dan ga ik gooien.
0: Ja, jij gaat gooien. Even wachten. Doe ik eventjes. Doe ik zo.
1: Oké, en daar ga ik, hè.
0: Wat is het geworden?
1: 4.
0: 4.
1: Nee, oprecht. 4.
0: 4? Echt waar?
1: Ja, kom even kijken.
0: Ik ga even checken, want...
1: Het is bijna te mooi om waar te zijn, want ik wil hem heel graag, dat nummer. Kijk. De jury heeft gekeken.
0: Het is ook echt 4, mensen. Dus het is gewoon Bebe Rexha.

0: Ja, mooi nummer.
1: Ja, het is echt mijn favoriet op dit moment. Als je ook dat filmpje van hun ziet, dan zie je echt natuurlijk, nou, Dolly Parton is nu al op leeftijd en Bebe Rexha is echt echt een nieuwe generatie, zeg maar, die zingt. En het is zo prachtig om te zien. Dat je natuurlijk, het heet ook Seasons, dat nummer.
0: Ja.
1: Maar je ziet ook echt, nou ja, ze zingen ook echt over de seizoenen, zeg maar. Het is ontzettend mooi dat ze, nou ja, hoe ze samen, zeg maar, zingen en dat ze ook op elkaar ingespeeld zijn.
0: Ja.
1: Het is echt de moeite om ook even naar te kijken, naar de clip.
0: Ik ga even kijken.
1: Ga jij maar even kijken.
0: Ik ga even kijken. Maar dan moet ik hem even het geluid uitzetten. Dan kijk ik beter als ik thuis ben. Even kijken.
1: Doe dat maar eventjes.
0: In de auto of straks.
1: Ja, dat is het echt waard.
0: Ik ga even op de telefoon kijken. Dat is beter. Deze ook mooi. Margaret Oldfield en Moonlight Shadow uit 1983. Alweer. Long time ago.

0: Ja, Tesla's muziek ook wel. Ja, misschien is het wel een beetje gemaakt. Ja, aan de overkant, maar ik kan studeren. Maar het is een dochter van Peter, onze Peter. Oh, je moet er ook in.
1: Je moet me even aanzetten. Ja, superleuk. Ik ken haar verder niet. Jasmine.
0: Jasmine, ja. Van, ja
1: nou, ze heeft een goede stem.
0: Ja, zeker. Ik ken ik zei ik eenmaal wat verder hoger op. Schoppen met in de muziek.
1: Ja.
0: Ja, als zangeres. Misschien nog nummertje samen met Jari van Dijk. Jerry Eiland.
1: En dit nummer is nog maar net uit, of jij weet het beter dan ik, denk ik.
0: Ja, nou, we hebben een paar maanden of zo. Is het uit, ja.
1: Nou, misschien moeten we een keertje uitnodigen.
0: Dus, wij hebben hier in de radio, alle haar muziek staat hier in het systeem. Dus tot nu toe. Ja. Dus misschien moeten ze een keer hier live zingen, denk ik. Het lijkt me wel leuk.
1: Misschien hoort ze dit. Je bent welkom.
0: Ja. Dirty Mix en Here Comes the Rain Again. Als ik zo naar buiten kijk, dan regent het met grijs en regen.
1: Huilen, huilen.
0: Huilen, huilen, ja. Ik ga het zo meteen met Bruce Springsteen draaien met Wedding on a Sunny Day, denk ik.

0: Waiting on a sunny day. Ik hoop dat toch dat hij weer komt.
1: Ja, daar gaan we toch wel een beetje van uit. Ja, hier word je wel een beetje triest van.
0: Ik wil even weer gewoon even een barbecue'tje of zo.
1: Ach, daar heb ik al zin in.
0: Ik heb wel gewoon zin om gewoon even weer eens weer lekker vrienden, vriendinnen. Gewoon
1: biertje,
0: barbecue'tje, wijntje, dingetje.
1: Klinkt goed. Larissa.
0: Ja, ook dat. Ja, samen. Jij, samen. Dennis.
1: Samen.
0: Ja, gewoon weer gezellig even. Ja, leuk. Met z'n allen even een barbecue'tje organiseren. We moeten het weer met mooi weer. Maar waar? Ja, we moeten nog bedenken.
1: Overal goed. Mike, ik vond het leuk. Ik heb het naar mijn zin gehad vanavond.
0: Ja, leuk. Je hebt het leuk gedaan. Goed gedaan.
1: Dank je. Jij ook.
0: Het is natuurlijk best... je moet vragen voor bedenken.
1: Ja. En dan loopt het toch weer anders.
0: Wat dus. Ga je zeggen? Ja. Weet je, voorbereiden en dat soort dingen. En dat is toch...
1: Ja, leuk. Ik vond het erg leuk.
0: Het gaat vanzelf wel opgeven. Als het eenmaal rolt. Dus...
1: Ja, het scheelt natuurlijk. Ik ken jullie ook allebei, dus ja. Dat wordt ook wel een stuk makkelijker van. Nee, maar ik vond het een leuke avond. En Larissa kan nu zeggen, jij hebt mij. En dat nummer gaan we nu opdraaien, toch? Van opspelen van Roxy Dekker.
0: Ja, jij hebt mij.
1: Jij hebt mij.
0: En ik heb jou, ja.
1: Ja, Larissa.
0: Ja.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van...

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. De ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen, het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.